0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: The stars of yesterday.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij in Zurich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurt in het Westen. Ennio Morricone.
6: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34. Dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media middels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

nog aan het werk bent of dat je volop in de vakantie nog zit. Ik hoop het in ieder geval voor je. Geniet in ieder geval van de uren die gaan komen hier op deze zender. Nou, wat zeggen we dan altijd? Tijd voor een feestje met Racy. Hier is

0: valt niet altijd mee om een goede aftiteling te maken van dit plaatje. Want het is nogal een plaat met een lange titel, hè. It ain't what you do, it's the way that you do it. Tegelijkertijd is het wel een hele mooie levensles, volgens mij. Ja, je hoorde de dames van Bananarama en de Funboy 3. Ja, vrienden, u kent ons programma, denk ik, als vaste luisteraar van dit geweldige radiostation. Het is weer tijd voor een stelling van het uur. Daar komt-ie.
1: De stelling van dit uur.
0: En dan is natuurlijk de vraag...
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, en de stelling van dit uur is... In Australië is het in sommige gevallen verboden om een dier een naam te geven. Maar wanneer dan, als dat zo is? Hè? Misschien is het ook helemaal niet waar, hè? Dus de vraag is het waar of niet waar? In Australië is het in sommige gevallen verboden om een dier een naam te geven. Is dit waar of niet waar? Zometeen meer. En kent u deze stem nog? En deze muziek ook heel kenmerkend. Hot Chocolate and So You Win Again.

vieze zie of vieze zet. Je mag het noemen wat u wilt. Is dat deze hit uit 1980, So Long? Of die eerdere hit uit 1979, The Worker? Wilt u het weten? Nou, ik zou zeggen, vraag het aan ChatGPT. Die weet alles, vrienden. En over ChatGPT gesproken. Zo meteen gaan wij ook een vraag stellen aan ChatGPT. Namens een luisteraar. In dit geval is dat André de Jong. En ja, het is weer zover. Het is een vraag over scheetjes, over poepjes. Ja, ik zeg verder niks, nee. Gaan we even luisteren naar China Crisis.

0: Marshall en Haynes. Ja, de lijst met hits van dit duo is klein. Ja, dat kan op een vloeitje, een sigarettenvloeitje. Maar dit was de allergrootste. Onder andere ook in Nederland de grote hit Dancing in the City. Ja, vrienden, en dan nu die stelling van het uur. Waarin wij beweren dat er in Australië een wet is waarin het in sommige gevallen verboden is om een dier een naam te geven. Is dat waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Waar?
0: Ja, het is echt waar hoor. En wanneer mag je een dier geen naam geven? Nou, dat is in het geval als je van plan bent om het dier...

0: kan het meezingen, herinner ik me nog. Ik was een jaar of 11, 1971. En ze traden op bij Willem Duis in het tv-programma Voor de Vuist Weg. En iedereen, ja, was helemaal weg van de poppies. Les poppies heten ze uit Frankrijk, kwamen ze. En non, non, rien, sans rien. Spreek het zo goed uit? Ja, denk het wel. En dan is het nu weer tijd voor onze vaste rubriek.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. En we hebben weer een vraag van een luisteraar gekregen. In dit geval is de vraag afkomstig van André de Jong. André vertelt ons dat hij binnenkort 60 jaar wordt. En hij zegt, John, eerlijk is eerlijk. Ik merk dat ik steeds vaker een scheetje moet laten. Ja, André, ik ken het. Ja, ik ben daar ook geweest. Hij zegt, ja, het is dus de leeftijd. Nou, dat klopt. Hij zegt, gelukkig ruiken mijn scheetjes niet vies. Tenminste, dat vind ik zelf. Ja. En nou zegt hij, waar ik heel benieuwd naar ben, is met welke snelheid verlaat een scheet mijn achterste? Ik weet niet of jij gepensioneerd bent, André, maar ik denk dat je veel tijd hebt om na te denken over het leven, of niet? Want hoe kom je op zo'n vraag, hé? Maar ook wel weer leuk. Dus ik ben ook eerlijk gezegd wel benieuwd naar het antwoord. ChatGPT, met welke snelheid verlaat een scheet ons achterste?
2: Er is geen vaste snelheid. Die verschilt sterk per persoon en per scheet. Uit metingen en schattingen in wetenschappelijke en populaire bronnen blijkt dat een scheet het lichaam doorgaans verlaat met ongeveer 3 tot 10 meter per seconde. Ongeveer 11 tot 36 kilometer per uur. De snelheid hangt onder meer af van de druk van het gas in de darmen, hoe ontspannen of aangespannen de sluitspier is, de hoeveelheid gas, de lichaamshouding. De vaak gehoorde bewering dat een scheet 100 km per uur of sneller zou zijn, is niet goed onderbouwd en wordt door metingen niet ondersteund. Leuk weetje. Het geluid van een scheet wordt niet veroorzaakt door de snelheid van het gas zelf, maar doordat de gasstroom de huidplooien rond de anus laat trillen. Daarom kunnen kleine scheten luid zijn en grote scheten juist bijna geruisloos.

als je al vakantie hebt gehad. Ik hoop u in ieder geval niet. Zo niet, geniet ook van al het andere wat het leven biedt. Hè. Het is meer dan alleen vakantie, vrienden. We kijken even naar de dag van vandaag. Want het is deze vrijdag, de laatste dag van de maand juli 2026. En oh, wat een joy. Het is vandaag Nationale Frambozeta-dag. Dus kijk je vriend of je vriendin of je vrouw of je man. Kijk even vriendelijk aan en wellicht wil hij of zij wel frambozentaart voor jou bakken. En het is vandaag de Nationale Dag van Praten in een Lift. Want ja, u weet het, hè, hoe lastig is het als je in een lift staat met allemaal onbekende mensen. Ja, kijk je dan omhoog of omlaag? Ja, dat is lastig. In ieder geval, vandaag wees brutaal en ga het gesprek aan in de lift. Op weg naar het nieuws van 9 uur doen we dat samen met...

beste radiovrienden, zijn we er nog? Zijn we nog wakker? Je zou bijna in slaap vallen. Of wellicht verliefd je partner aankijken tijdens dit plaatje. Harry Barlow en Forever Love. Ja, en dat is altijd weer spannend. Wat heeft het nieuws ons weer te brengen? Ben benieuwd. Daarom gaan we samen met u luisteren naar het nieuws van 9 uur. En dan zijn we zo meteen weer terug met een vraag aan ChatGPT en de stelling van het uur. Twee hele

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Friedek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

is een maand of twee geleden 73 jaar geworden. We hebben het over Oletta Adams. En je hoorde haar hitsingle uit de jaren 90, begin jaren 90 trouwens, met Windows of Hope. En zoals alle goede soulzangeressen is ook deze zangeres begonnen ooit in het gospelkoor. In de kerk van haar vader, want hij was predikant. Ja, goedemorgen. Welkom bij het tweede deel hier van...

0: Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Everybody get up.

0: Tijd voor...
1: De stelling van dit uur.
0: De vraag is natuurlijk weer...
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Of niet waar?
0: Nou, hier komt die stelling van het uur. Wij beweren dat in India eten met je linkerhand een teken is van intelligentie. Eten met je linkerhand in het land India is een teken van intelligentie. U mag er even over nadenken. En dan of het waar is of niet waar.

André Stijns die laat weten... Ja, maar John, ik zou naar Italië gaan. Ook dat gaat niet door. Zij niet vanwege de bosbranden, maar ik heb ruzie met mijn vrouw. En ze gaat bij me weg. Dat verdient dan ook wel een plaatje, denk ik. Nou, Italiaans plaatje van André.

0: gaan we ook zeker zeggen van vandaag. En ook helemaal voor het weekend wat eraan komt, vrienden. Ja, en dan is het nu weer tijd voor wat wijsheid op de radio. Want daar komt ie, de stelling van dit uur. Wij stelden dat in India is eten met je linkerhand een teken van intelligentie. Is dat waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. In India eten mensen uitsluitend met de rechterhand. Over het algemeen gebruiken ze in dit land geen wc-papier, maar vegen ze hun billen af met hun linkerhand. En met wat water natuurlijk. En om die reden gebruiken ze hun rechterhand om te eten, maar ook om iemand een hand te geven of om wat te pakken. Maar het is geen teken van intelligentie. Wees dus een beetje op je hoede, hè? Als je een Indiaas type tegenkomt die jou de linkerhand aanreikt.

zien op de Nederlandse tv. Ik weet niet welke zender, maar dat maakt ook niet uit. En misschien heeft u gekeken, maar de grootste kans is dat niet u, maar uw vrouw heeft gekeken. Want het is een echte vrouwenzwijmelfilm, volgens mij. Zometeen hebben we een vraag aan ChatGPT die we gaan stellen. En dat is best wel een serieus onderwerp, want dat heeft te maken met oorlog. Ja, dat mag ook wel, hè. Af en toe wat

0: het mooi dat er radio is, zoals onder andere dit radiostation. En dat je dan weet dat je even alle ellende kunt vergeten. Nou ja, niet voor heel lang. Want ja, we hebben toch iets weer wat een beetje ellende is.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: En dat hebben we te danken aan Denise Wolders uit Voorthuizen. Ze is een van de mensen van een bepaalde generatie die nog nooit een oorlog heeft meegemaakt. En ze zegt, helaas zijn er op dit moment wereldwijd genoeg mensen die midden tussen het oorlogsgeweld leven. We zien dagelijks de beelden en we horen de berichten op tv en radio. Ja. En Denise die merkt terecht op dat hopelijk blijft het mij en mijn kinderen bespaard. De huidige oorlogen die zijn al een aantal jaren gaande. Maar nou was Denise benieuwd, wat is nou de duur van enkele korte oorlogen in de wereld? Zijn dat ook oorlogen van jaren? Of zijn dat oorlogen van weken of maanden of dagen? Ja, een zeer interessante vraag, Denise. Die gaan we toch maar eens even stellen aan degene die dat kan weten. En dat is het programma ChatGPT. Ben benieuwd, wat was de kortste oorlog in de wereld?
2: 1. Anglo-Zanzibar oorlog, 1896, 8:45 minuten. De Britten vielen Zanzibar aan nadat een sultan weigerde af te treden. De oorlog eindigde al binnen een uur. 2. Zesdaagse oorlog, 1967, 6 dagen. Israël vocht tegen Egypte, Syrië en Jordanië en behaalde in korte tijd een beslissende overwinning. 3. Georgisch-Armeense oorlog, 1918, 24 dagen. Een kort grensconflict tussen Armenië en Georgië dat eindigde na internationale bemiddeling.

dag in juli, beste vrienden. Hebben we nog wat te vieren? Nou, we hebben de hele maand nog wat te vieren. Dat is alleen vandaag natuurlijk, want het is juli afgelopen. Dus vier het nog even snel. De nationale maand tegen de verveling is bijna ten einde. Dus dat kun je nog eventjes vieren. En net zo kun je ook vieren de nationale picknickmandmaand.

0: dat is een tijd geleden, vrienden. Jaren 60, de Drifters en Spanish Harlem. Tijd om afscheid te nemen. Ik wens je veel plezier met al die mooie programma's die zometeen voorbij komen. Zoals de Leeuwenkuil en tussen 2 en 4 Ron van Arnhem. Ja, en zometeen, hij is terug van vakantie. Hij ruikt naar tzatziki-saus, naar geroosterd lamsvlees, naar raki. Ja, hij is naar Griekenland geweest, hè. Ga nu ook weer gezellig luisteren, zo tussen 10 en 12 uur... naar de Toon Tunes met Hans Grote. Ja, en omdat hij in Griekenland is geweest...
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Dit zijn de Toon Tunes.

Maar eens gaan beginnen met Calimera. Goedemorgen. Terug van een vakantie op het fantastische Rodos. Terug op Golden Oldies Radio tot 12 uur. Dankjewel John Dekker. Ook hij is terug van vakantie. Heeft al een aflevering op zitten. Maar zit ook weer bomvol met energie. The best oldies station. Ik heb een heerlijke klassieker uitgezocht. Jaren 60 muziek. De man die luistert naar de naam Adam Faith. Hebben we het over goud en oud? Nou, dit is er eentje hoor.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

zou bijna willen zeggen, wie is er niet groot mee geworden met deze hit uit de jaren 70 uit Engeland? The Brotherhood of Man. Kiss me, kiss your baby. Een plaatje om te kussen, zo gezegd. Dankjewel Frank van Roosendaal voor het waarnemen van mijn programma vorige week. En mijn dank is uiteraard bijzonder groot dus. En wij gaan in dit programma ook uiteraard weer aandacht besteden aan de zogeheten Nedertoontune. En deze week is ook weer heel bijzonder. De Neder.

0: 1998. Een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 voor deze zangeres uit Zweden. Emilia Rudberg. September 1998 om precies te zijn. Je luistert naar de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. En tijd voor de cliffhanger van deze week. Dat is een wekelijkse plaat van Cliff Richard op de zender.
1: En dan nu de wekelijkse cliffhanger.

Twee op een rij, wie waren zij? Allereerst hoorde je de cliffhanger van deze week. Cliff Richard uit 1960 uit zijn album 32 Minutes and 17 Seconds with Cliff. En van de cliffhanger gingen we over naar As Yet met een oude hit van Chicago. Hard to say I'm sorry. Hey hallo, fijn dat je erbij bent. Dit is Golden Oldies Radio met de Toontunes en het geluid van Instant Funk.

Als je nog niet in de vakantiemood was, dan komt dat vanzelf. Met de muziek hier op het grootste internetradiostation van Nederland en België. Golden Oldies Radio met het programma nu de Twin Tunes. En mama's en papa's, je hoorde de California Dream in. En voor die mensen die nog aan het werk zijn en wel een beetje een oppepper kunnen gebruiken, hebben we nog veel meer leuke platen voor je klaar liggen. Zoals deze uit de jaren 70. Een lekkere meezingen van Jimmy Gilstrap.

het hebben over een eendagsvlieg, dan is dit er eentje hoor. Een studioproject uit Engeland. Een combinatie van een aantal bands die dit nummer uitbrachten. Mars, Pump Up the Volume. En net na de opname kregen de mannen zulke bonje dat ze besloten om direct maar uit elkaar te gaan. Nou, dat kun je niet zeggen van deze band. Beslist geen eendagsvlieg. Uit Amerika, je hoort het hier op Golden Oldies Radio. De Red Hot Chili Peppers.

uit de tijd dat vrije seks nog heel normaal was. Ja, wat is heel normaal, hè? Jane Birkin en Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus, op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. En ik bij vrije seks altijd maar denken dat dat een snipperdag van een prostituee is. Blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Goed, hoe het ook is, hoe het ook zij. Straks het nieuws en de verkeersinformatie op Golden Oldies Radio. Maar nu eerst de Sugar Hill Gang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, nadat de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolk en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schorrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

Je hoort het niet echt terug en toch is het een oude hit van Aretha Franklin. Je hoort de respect van a diva. Hey, hallo, goedemorgen. Dit zijn de Toontunes op Golden Oldies Radio. Waar we nu teruggaan in de tijd, 19.

0: nummer is de hele dag te horen bij de lokale juwelier Silver Star, de Four Seasons, onder aanvoering van Frankie Valli. Je hoort het hier op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes, waar ik met alle plezier ruimte ga maken voor een stukje muziek van eigen bodem. Nederpop, zo gezegd. Een man die wij kennen als zanger van Toontje Lager. Ik heb het over Erik Meesie en zijn Swinking.
1: Dit

Hucknall en Simply Red. Something got me started. Nou, dan is die aardig op tijd. De dag is al halverwege. Golden Oldies Radio met vandaag nog heel veel collega-dj's. Presentatoren, liever gezegd. Tot een uurtje of 11 vanavond. Vanavond tot laatste Serge van Brakel met zijn soul en disco classics. Daarvoor Paul Bakker, Rob van Genderen, Ron van Arnhem en straks na 12 uur Edwin Simonis. Maar zover is het nog lang niet. We hebben nog wel wat te gaan in dit uur. Zoals dit van Desireless en Voyage Voyage.

kennen ze misschien wel van de andere hit, Smile, die ze uitbrachten met Martin Garrix. Dit komt uit 2009. Carolina Liar, Show Me What I'm Looking For. Een enorme hit in Nederland en ook in Engeland in 2009. Deze klassieke ken je ongetwijfeld.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

afkoeling zit er helaas niet in vandaag. Zowel niet buiten als op de radio. Bluey Sam, je hoorde Some People. Wist jij trouwens dat je kunt reageren op onze programma's? Je kunt plaat aanvragen en dergelijke via onze website goldenoldies.radio. Daar kun je een bericht achterlaten. Je kunt er een plaat aanvragen of wat je boodschap dan ook mag zijn. Zou je bij deze graag willen uitnodigen.

liefhebbers van rockmuziek uit de jaren 90 kunnen dit zeker waarderen. Nummer 5 uit de Amerikaanse Billboard 100 uit 1998. Edwin McCain, je hoorde I'll Be. Zeg, we gaan alweer naar het einde van dit programma. Straks na 12 uur de Leeuwenkuil met uiteraard Edwin Simonis. Ik ga je heel veel plezier met hem wensen. En uiteraard ook met de rest van de dag op Golden Oldies Radio. Graag tot volgende week. Bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Onder andere door een spoedreparatie op de A2. Eindhoven, Den Bosch tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. 10 minuten, daar heb je 2 rijstroken minder. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Nieuwegein file tot aan Everdingen. Een half uur, 7 kilometer. En tenslotte nog file op de A16 en de A17, allebei richting Rotterdam. Heeft te maken met een file op de Moerdijkbrug, daar zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ik maakte hem vorige week woensdag mijn knaller op Facebook, Mastodon, Blue Sky en Threads. En dat deed ik niet zonder reden, want ik dacht, die kan ik dan mooi draaien op een vrijdag hier bij Golden Oldies Radio aan het begin van de levenkuilen. En dat deden we dus ook vandaag. Love and Kisses uit 1978 met Thank God It's Friday. Een plaat die niet verder kwam dan de tipparade, maar we kennen hem allemaal. En als hij bij jou vergeten was, dan is het misschien zelfs wel een plaatje voor de vergeten plaat op 100. Vrienden en vriendinnen, hartelijk welkom. De Dwars Alles Dwars Door Elkaar Show. Dit is de Levenkuil weer voor deze vrijdagmiddag op Golden Oldies. En ik dank natuurlijk Hans Groters, terug van vakantie. Rood verbrand, ja, dat heb je al snel. Dat herken ik. Goed smeren is het enige dat helpt. En misschien heeft hij dat vergeten. De temperaturen, ja, die zijn hoog. Dat kun je wel stellen. Volgende week ook nog. Dus wat dat betreft, ik kan hem zonder enige problemen draaien. Het verzoekje dat gedaan is door Wessel Vaassen. Ja, want je gaat waarschijnlijk volgende week ook weer naar het strand, hè? En dat doe je samen met Golden Oldies Radio op de radio. En de neus misschien daar wel op. Als je een ding meeneemt om de Levenkuil weer her te beluisteren, dan hoor je hem dan gewoon midden.

De brok is ook nooit weg op lunchtijd, denk ik. Hè? Nee, precies. De Bellamy Brothers hoorde je hier op Golden Oldies Radio met Let Your Love Flow. En die plaat die werd aangevraagd door Dimfy en Marco Stoppazzoni. Nou, hebben die een plaatje ook weer gehad? En hij was best wel aardig, hè? Ja, ik zeg al, een lekkere hapklare brok is nooit weg. Onder lunchtijd, lijkt mij in ieder geval. Ik ben hier ook bezig weer. Aan de boterhammetjes, ja. En af en toe dan zit er eentje dan een beetje dwars in je tanden. En dan moet je even wat water doorheen gorgelen. En dan komt het wel weer goed. Het zijn dingen, jongens. De dingen des levens. Je hoort ze hier ook trouwens op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. En in die Leeuwenkuil hebben wij een plaat voor je die ik zelf erg aardig vind. En ik denk jij ook wel trouwens, hoor. De Thompson Twins. Zij hadden op zaterdag 11 juli namelijk een knaller met In the Name of Love. En laat ik die nou hier klaar hebben gezet. En dat hoor je al in het begin, want nou, dit herken je, hè?

In de jaren 60 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 scoorde ik meen Bruce Channel een hit met Hey Baby. En deze plaat was niet van hem, dat hoorde je ook, hè? Want die doet er al geloof ik over een OA bij. Hè? Dat deed Chris Montes niet. Nee, want dat was de zanger van de huidige versie die je zojuist hoorde. Hier op Golden Oldies Radio in de alles dwars door elkaar show De Leeuwenkuil. En deze, die komt via Shazam potje. Want ik hoorde hem bij, ik geloof, Stenders XXL. En ik denk, hey, die is leuk. Dus ik heb hem opgeslagen en ik kan hem vandaag voor je draaien hier op Golden Oldies. Is dat even leuk? Ja, ik dacht het wel. En nieuwe muziek hebben we ook. Je hoort een plaat. Och, die is zo goed. Die zul je aanstaande maandag ook weer horen bij de collega's van de maandag. Bij in dit geval zuiver en alleen Rob van Dijk. Maar daarvoor zit nog een hele grote middagshow. Hè?

0: bijvoorbeeld ook tussen 6 en 8 uur met zijn Rob's Gouden Uurtjes. Want daar zit deze plaat ook zeker in. De nieuwe single van Gracie Abrams. Wij kennen haar niet, maar het is wel haar nieuwe single. Look at My Life. En hij is hartstikke nieuw en hartstikke leuk.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Remon, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

plaat. Ze heette Fantastiek en zij scoorde 2 hits in Nederland. En een daarvan was deze Costa Blanca. Een jeugdzonde van Frank Schouten. Ja, dat verwacht je ook niet, hè? Maar hij zei het echt. Ja, jeugdherinnering noemt hij het nou.

andere koers bewandeld met Donald Fagen, de helft van Steely Dan, solo met IGY, The International Geographical Year. En dat is een plaat, hij is lang, maar erg lekker.

krijg je ontboezemingen op de vrijdagmiddag over een collega die op zaterdagochtend jou van 8 tot 10 weet te verwennen met zijn klanken hier op Golden Oldies Radio. Ja, Hans Geersing, die vraagt namelijk om Katie Lang met Constant Craving, het plaatje wat je zojuist hoorde hier in de Leeuwenkuil. En hij schrijft daarbij, dat heb ik dus ook, hè? Oké, ik zeg verder niks. Denk erbij wat je wilt denken. En luister morgenochtend naar Hans Geersing. En luister nu naar een losse vlodder uit de Billboard Hot 100 van 1964. En het zijn, ja, het is niet te geloven, de Beatles.

32 hits in Nederland hadden ze, de Beatles. Maar dit was er geen dus, omdat ze toen... Ja, toen was er... Ja, zij niet, maar wij waren, zij waren er wel. Maar de top 40 was er nog niet. Dus toen ook nog geen hitparade, nee. Het is wat. 1964, de Beatles met Do You Want To Know A Secret? Nou, wil ik dat best wel weten. Maar ja, hoe bereik je mij, hè? Nou, dat is niet zo heel moeilijk, hoor. Het e-mailadres is edwin@goldenoldiesradio.nl. Dus edwin@goldenoldiesradio.nl. En als je wat te melden hebt, gebruik het e-mailadres. Als je een plaatje aan wil vragen voor volgende week, vrijdag, als we dan alweer in augustus zitten met de show. Het is wat, dat jaar vliegt voorbij, vrienden. Ja, dan kun je dat via de e-mail doen. Ik bedoel maar. En dan kan je de suite aanvragen met Blockbuster, maar dat hoeft niet. Want die is er nu te horen in de Leeuwenkuil.

1985, de eerste hitsingle in Nederland van het Nederlandse Ten Sharp. Ja, zeker. Daarvoor brachten ze When the Snow Falls of iets dergelijks uit. Dat kwam niet verder dan de tipparade. En in 1991 hadden ze hun grootste hit met You. Een plaat die je ook zou kunnen aanvragen. Deze was overigens niet aangevraagd. Nee, dit was gewoon een oude knaller van vorige week maandag. Ja, zo. Dat was dat. En dan hebben wij straks na 2 uur hier Ron van Arnhem met zijn Absolute Classics. En in die show, als je het nog nooit gehoord hebt, foei. Maar dan zou ik zeker luisteren, want hij heeft bijvoorbeeld het naamplaatje. En ik heb er vandaag ook eentje in de leverkuil. Toto zingt namelijk over Rosanna.

Hosanna van Toto. Ik zei het al, het was hun eerste... Nou, dat heb ik nog niet gezegd, maar het was in ieder geval hun eerste grote hit in Nederland. Eindigde destijds op de derde plaats. Dus ja, in de top 100 of top 40 is dat best een goede positie, lijkt me. Als je daar met je eerste plaat die echt groot wordt op nummer 3 eindigt. Er kwamen er daarna nog twee die eindigen op 2. Dus het is niet de allergrootste, nee, dat dan weer niet. Maar wel een lekkere. Die je zojuist hoorde hier in de Leeuwenkuil. Het huis van de lekkere hits. De Alles Dwars Door Elkaar show. Die zometeen aan de andere kant van 1 uur bij je terug is met deel 2. Daarin nog een aantal hele fijne verzoekjes. En nog heel veel meer aan...

0: lange versie. En wat voor eentje? Van Zino, Z-I-N-N-O, met What's Your Name? James, James Bond. U weet wel, dat plaatje.
1: Zometeen meer. De Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

tweede uur is geopend door een man waarvan ik al een paar keer heb gezegd dat het te betreuren is dat hij er niet meer is. Want wat had hij nog veel moois kunnen maken. En wat een mooie klap op het eind. Robert Palmer hoorde jij met Bad Case of Loving You. En die was vorige week, even kijken, ik denk dinsdag, hè? Ja, de 21ste. Mijn leeuwenkuil knaller zonder dat woordje leeuwenkuil ervoor trouwens. Op Facebook, Mastodon, Blue Sky en Thread. Ja, Threads. Oké, daar staan ze dus elke keer. Elke dag weer een nieuwe. En dit was vorige week dinsdag dat het geval. Ja, het is een mooi plaatje. En ik dacht, ach, die draaien we gewoon aan het begin van de tweede uur van de show op deze vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio. Door met verzoekjes. Renzo Keurhorst vraagt om U2, BB King en When Love Comes to Town. En ik heb hem hier voor je, Renzo.

0: Friday Experience. 70s, 80s, 90s hits.
1: 70s, 80s, and 90s, golden oldies, radio.

lekkere herrie op de vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. Op verzoek van zijn bijdrage van deze week, Jok Hartnagel. Je hoorde Fastball en The Way. En dat zijn de plaatjes, dames en heren, waarbij de haren overeind gaan. Voor zover we ze nog hebben. Dit is Golden Oldies Radio. Dit is de Experience Friday of de Friday Experience, wat jij wil. En wij hebben lekkere programma's voor je tot vanavond 11 uur. En na 11 uur is het ook nog lekker. Dan hebben we de late avond, neem ik aan, hè, op vrijdag. Ja, zou zomaar kunnen. En wat we ook hebben is een plaat die eigenlijk nooit in de hitparade heeft gestaan. Ik had het album Rumors van de week een keer opstaan. En daar hoorde ik het.

0: een liefdesliedje van de andere soort, zeg maar. Hè? Ja. Secondhand News van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Die toen een beetje probleempjes hadden, geloof ik. En ja, daar kwamen heerlijke liedjes uit voort. Het hele album Rumours staat er vol mee. Dus als je nog een suggestie wilt hebben voor het weekend om een plaatje op te zetten bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, op de zondagmiddag of zo. Hè, er is toch niks dan verder voor jou? Nou, dan kan je met een cd in de hand naar het apparaat lopen. CD erin en dan luisteren naar Rumours. Want geweldig album. Ja, wat ook geweldig is, is de laatste Nederlandse... Ja, de laatste Nederlands alweer. Leeuwenkuil dubbeldraai. Ik heb even zitten twijfelen. Wat zal ik eens doen? Ik heb diverse dingen de revue laten passeren. Maar ik ben uitgekomen bij de Frank Boeijen groep. En dat lijkt mij geen straf.
1: De Leeuwenkuil.

zo leuk om te draaien destijds in Nijmegen. Dan zat je bijvoorbeeld bij Keizerstad Radio en dan draaide je Ik Wil Contact. Want die zat er ook in Nijmegen, dus dat gaf meteen rare scheve ogen. Grappig, absoluut. En Contact was ook een leuke zender, laten we wel wezen. Heb ik ook mijn kunsten nog vertoond destijds. Ja, Frank Boeien en zijn groep kwamen uit Nijmegen. Dus op dat moment kwam ik tot dit verhaaltje ook. Hè? Dus dat je niet denkt, wat bazelt hier ineens? Nee, dat is niet de bedoeling. Het had een verband, jazeker. En wat ook een verband heeft, dat is nieuwe muziek hier in de show. Want dat hoort er gewoon bij. En ik heb er eentje van Leon Bridges. En Leon Bridges is een gigant als het gaat om funkmuziek. Een heerlijke zanger uit Amerika. En Light the Way is zijn nieuwe single. En die laat ik je graag horen hier op deze vrijdagmiddag. Bij Golden Oldies Radio. In de alles. Maar dan ook alles dwars door elkaar show. Nieuwe muziek.

Het plaatje dat Ronald van Koudenborg in Friesland graag vandaag wilde horen op Golden Oldies Radio. Nou, hij kreeg hem te horen, Still the Same. En je kan veel over de leeuwenkuil zeggen, maar dat het Still the Same is, dat is alleen de naam, hè? Daar zijn we toch wel met elkaar eens, Ronald, hoop ik tenminste. Laat het maar even weten. Yeah. Hey vrienden en vriendinnen, we hebben de lekkerste muziek voor je. De hele vrijdag lang in de Friday Experience. En oh, oh, oh, wat is deze ook weer fijn. Van afgelopen zondag de knaller. Echo Smith, die zingt in

Want Jan Leeuwerink, die luistert al, weet ik hoe oud hij is, laten we zeggen 60 of zo. Hè? Die luistert al 60 jaar naar dit liedje. Nee, dat kan niet, zo oud is het nog niet. Maar luistert en hoort steeds iets verkeerds. Want hij schrijft Nenergy met een Nico. En het is Menergy met een M van Mariners. Van Patrick Cowley. En dit is Radio Gaga van Queen. En die wordt ook aangevraagd door Robert van Oosterhout. Met de groetjes uit Weert.

de tekst op is, dan ga je gewoon verder met na na na na na. Dat hebben er veel meer gedaan dan Icehouse. Want dit was Icehouse wat je hoorde. Met een van hun minder bekende nummers. No Promises, maar wel een lekker plaatje. En knaller op donderdag 11 juni jongstleden. Zo, dit was hem voor vandaag. De Leeuwenkuil. Oh, sorry. Verkeerde knopje, ja. De Leeuwenkuil dus op Golden Oldies Radio. We zijn er aanstaande vrijdag weer, dus over een week om 12.

@goldenoldiesradio.nl. Voor zometeen veel plezier met Ron van Arnhem, Rob van Genderen, Paul Bakker en Serge van Brakel nog tot 11 uur vanavond. Dus je bent onder de pannen op Golden Oldies Radio. En ik wens je een heel fijn weekend. En ik laat je Unbelievable alleen met UIMF en Lauryn Hill.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16, waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. Tijd voor Absolute Classics. Met

0: Ain't No Pleasing You. De mannen van Jazz en Dave. Het waren met z'n tweetjes. We hadden een grote hit in de jaren 80 met deze plaat. Ja, welkom bij een nieuwe programma van vandaag. Althans, een nieuwe aflevering van Absolute Classics. Mijn dank is natuurlijk uitpuilend voor meneer Simonis. Edwin Simonis hadden we hiervoor met de Leeuwenkuil. Volgende week vrijdag is hij natuurlijk weer op deze Experience Friday. Ja, en tot 4 uur dus. Zoals gezegd, Absolute Classics. Dat betekent dus ook weer met de voetjes van de vloer straks met de Dance Classic van vandaag. We hebben een naamplaatje, we gaan nog live het podium op. Ik heb wat OJA-momenten, nieuws van vandaag uit het verleden. Dat is originaal. En natuurlijk een overzicht van de mensen die vandaag op deze dag geboren zijn. In de verjaardagskalender van vandaag. Nou, lekkere muziek natuurlijk. En het is een beetje raar weer, hè? Want in het noorden is het toch een stukje frisser dan in het zuiden. Nou is dat normaal altijd al zo natuurlijk. Maar, ja. Vandaag blijven de buien ook wat mogelijk in het noorden van het land wat meer hangen. Maar het wordt daar niet warmer dan zo'n 20 graden. En in het midden en het zuiden, daar kan ook nog een lokaal een bui voorkomen. Maar daar is het wel 24 tot 30 graden vandaag. Dus dat is op zich wel lekker natuurlijk. Goed, laten we snel van start gaan, want we hebben genoeg te doen wat dat betreft. De vrijdagmiddag, je weet het.
1: Dit is tot 4 uur.

1971 komt Riders on the Storm van The Doors binnen in de Nederlandse top 40. Een week eerder is deze plaat alarmschijf bij Radio Veronica. De B-kant op de single, misschien heb je hem nog thuis liggen, The Channeling. The Channeling. En met zijn zevende plaats is Riders on the Storm de grootste hit voor The Doors in Nederland. Is toch wel mooi, hè? Uiteindelijk. Riders on the Storm en The Channeling zijn beide afkomstig van het album LA Woman. Als het goed is, moet ik die ook nog ergens hebben liggen. Dacht ik hoor, maar dat weet ik niet zeker. Dat zou ik even moeten gaan zoeken. Dat trouwens in april 71 is uitgebracht. Het album is het laatste waarop zanger Jim Morrison te horen is. Morrison overlijdt op 3 juli 71 op 27-jarige leeftijd in Parijs. Terug naar de jaren 60. Dat gaan we doen met Andy Kim. Baby, I love you.

0: is 31 juli vandaag en ook op deze dag zijn er weer verschillende mensen geboren.
1: Zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er. En die dan ook nog in een muzikale rij zitten natuurlijk. We gaan even het lijstje een beetje doornemen van de mensen die geboren zijn vandaag. Onder andere Carlo Cargus. Hij is de Duitse gitarist van de groep Nena. Hij is al een tijdje geleden overleden. Roy den Burger van de Benga Boys. Vandaag jarig Ivan Rebrov. Al lang overleden, maar dat was een Duitser trouwens. Hij heette Hans Rolf Rippert. En dat leek wel een Rus, maar dat was het niet. Maar hij zong wel typische liedjes. Een beetje met een Russische inslag, zeg maar. Daniel Boone, vandaag op deze dag geboren. Lobo. Bob Wells, Jerry Lewis, daar gaan we straks wel van draaien trouwens. Carl Green van Herman Hermits, Hugh McDowell van Electric Light Orchestra, Bill Berry, de drummer van R.E.M., Malcolm Ross van Aztec Camera, Norman Cook van Fatboy, of

maar alleen natuurlijk. Judy Pronk uit Haarlem. Zo heet ze feitelijk, maar wij kennen haar beter natuurlijk onder de naam Alice DJ. Precies vandaag in 1999 komt zij binnen in Engeland met deze single. En die is uitgebracht onder de naam DJ Jurgen Presents Alice DJ. En ja, die plaat die deed het goed in de Engelse hitparade. Daarna had ze nog 4 hits in Engeland, deze Alice DJ. And You Better Off Alone bereikte zelfs een 2e plaats in Engeland. De gitarist, die inmiddels al een tijdje geleden overleden is, Van Nena, is vandaag op deze dag geboren.

0: over dat Carlo Kagas, gitarist van de Duitse groep Neda, de gitaar speelde, was hij ook verantwoordelijk voor heel veel liedjes voor Neda. Voor de groep Neda. En hij overleed een paar jaar geleden. Maar in 1951, op 31 juli, is hij in ieder geval wel geboren. Ja, het is tijd geworden voor Das Original. Ja, we hebben een plaatje uit de kast getrokken. Waarvan het origineel, ja, je misschien helemaal niet kent. Dat zou maar zo kunnen. Maar een van de covers, ja, die ken je zeker. Plaatje geschreven trouwens door Jerry Leiber en Mike Stoller. Ja, dat waren de twee die ja, voor heel veel artiesten hebben geschreven. Maar ook bekende zoals The Hound Dog, Jailhouse Rock van Elvis en Kansas City. Later in de jaren 50 maakten ze ja, voornamelijk tijdens hun werk voor de Coasters hits. Waaronder Youngblood, Searching en Yakety Yak. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal. En voor de Drifters hebben ze ook het een en ander geschreven. Dit nummer is ook nog medegeschreven door Ralph Dino en John Sambello. Dat waren ja, singer-songwriters uit Amerika. Dus met z'n viertjes waren zij verantwoordelijk voor, ja, voor dit nummer. Pearl's a singer. She stands up. Die kennen we natuurlijk. Dat was de versie van Elkie Brooks uit 77. Ja, dat hadden we ook nog Victor Laszlo in 91. En Pussycat in 94. Het origineel komt uit 74. Door Dino en Sambello themselves. En Pearl's
1: original.
2: Pearl's a singer. She stands up

0: Lobo. Vandaag op deze dag geboren Amerikaanse zanger. And me and you and a dog named Boo. Ja, kom maar op. Hem is het gelukt in ieder geval.
1: Heb je een vraag of verzoek? Mail naar Ron van Arnhem @goldenoldiesradio.nl.

je geïnteresseerd bent in het nieuws, en dan met name natuurlijk in oud nieuws, dat heb ik zo meteen voor je, maar wel nieuws wat vandaag op deze dag gebeurd is in de zogenaamde hoja-momenten. Gaan we doen. Na Bloem. En het rent. Het is nog niet eens Sinterklaas. Moet je nagaan. Ja, you're better off alone. En dit is the opposite. Ik wil alleen bij jou zijn.

0: Voordat ze Bloem heette, met OE, heette ze ook Bloem, maar toen met dubbel O. En brachten destijds ook Engelstalige liedjes uit. En ja, met het Nederlandstalig ging het eigenlijk een stukje beter. Ik wil alleen bij jou zijn.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 31 juli. En we blikken met wat highlights uit het nieuws even terug. Naar de dingen die je ooit eens misschien gehoord, geleerd of gelezen hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1910. Voor het eerst wordt er een boef gepakt dankzij de radio. Een kapitein vanaf een lijnschip dat op weg is naar New York seint naar Scotland Yard dat hij vermoedt een moordenaar aan boord te hebben. De verdachte is Dr. Howley Harvey Crippen. Hij wordt uiteindelijk aangehouden, aangeklaagd, berecht en uiteindelijk ter dood gebracht. Want hij precies, ja, heeft natuurlijk iemand van boord, maar 1 of 2 of 10, dat weet ik niet. En vandaag in 1928 voor het eerst is het gebulder van een leeuw te horen aan het begin van een film van MGM. Het bedrijf bracht op deze dag de eerste geluidsfilm uit. En voorafgaand daaraan kon het publiek voor het eerst de beroemde leeuw horen. Het dier heette trouwens Leo. Leo. En ook vandaag, maar dan in 1938, de Britse stoomlocomotief Mallard. Hij bereikt een snelheidsrecord dat 60 jaar zou blijven bestaan. Op het traject Londen-Newcastle behaalt de IOC een snelheid van 202,7 km per uur. Wow. En vandaag in 1955, Marilyn Bell uit Toronto in Canada is de jongste mens die het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk overzwemt. Ze is nog maar 17 jaar. Nou, knap hoor. En de Apollo 15 landt op de maan in 1971. Samen met David Scott en James Irwin. Die stappen uit in een wagentje en maken een ritje van 2 uur. Oké. Vandaag in 85. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij US Air. Die bestelt 20 Fokker F-100 toestellen. En de Joegoslavische Republiek Bosnië-Herzegovina die roept de onafhankelijkheid uit vandaag in 1990. Op deze dag hebben 5 landen astronauten in de ruimte. Dat was in 1992. 5 Russen, een Fransman bevinden zich in de meer. En een Zwitser en een Italiaan en 5 Amerikanen die zitten in de Space Shuttle Atlantis. Walt Disney neemt voor 30 miljard het tv-station ABC over en is daarmee het grootste amusementsbedrijf ter wereld. Vandaag in 95. En in Duitsland worden 1000 mensen geëvacueerd uit de gevarenzone rond de gezwollen Oder. Ja, de rivier. In 97 was dat. En in Belgrado worden 4 Nederlanders vastgezet in 2000. Ze zouden president Milosevic hebben willen ontvoeren of vermoorden. Ze komen op 9 oktober vrij. Later zeggen ze dat ze dagenlang zijn gemarteld. Ja, in Nederland begint de hittegolf in 2003, die 14 dagen zou duren tot 13 augustus. 7 dagen is het in de beeld warmer dan 30 graden. Op 7 augustus wordt het zelfs 35 graden. Heerlijk. Lijkt wel zomer. Ja, muzikaal ook even terug naar 1976. In dit geval Nice and Slow van Jesse Green komt op nummer 1.
2: Nummer 1.

brace. I have to brace you. Het lijkt wel dat die zingen. I have to pray you. Maar ja, goed, maakt niet uit. Fat Boy Slim, oftewel Norman Cook, vandaag op deze dag geboren. Wij gaan op naar het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we zo snel mogelijk weer bij je terug voor het tweede gedeelte van Absolute Classics hier bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hallo poppers, daar gaan we weer.
4: Dit is tot 4 uur Absolute Classics met Ron van Arnhem.

0: Badfinger en Day After Day. Ja, daar zijn we weer.
1: Absoluut classics.
0: Ja, tot 4 uur, 2 uurtjes. Net begonnen. Nog lekker muziek onderweg.

zat net te bedenken voor het nieuws, de laatste plaat voor het nieuws. Dan heb je het laatste plaatje en het nieuws. En ja, dat zijn van die momenten dat je even gebruik kan maken van het toilet bijvoorbeeld. En ja, maar toen hoefde ik nog helemaal niet. En Rita die begon te zingen. Rita begon te zingen en ik moest meteen naar het toilet. Of dat enigszins iets met elkaar te maken heeft, weet ik eigenlijk niet. En het lijkt mij ook niet, maar het was wel allemaal heel toevallig. Er is een man die heet Gary Lewis. En die had een bandje, Gary Lewis en de Playboys. En Gary Lewis, ja, de achternaam zegt het al natuurlijk. Hij was de zoon van Jerry Lewis. Jerry Lee Lewis. Nee, van Jerry Lewis. Van de komiek. Niet van Jerry Lee Lewis. En ja, in de jaren 60 hadden ze een leuke hit te pakken met This Diamond Ring.

0: toch even nagecheckt voor alle zekerheid natuurlijk. Het is inderdaad de zoon van Jerry Lewis. Dus dan hebben we het over de comedian natuurlijk, Jerry Lewis. Leuke films ook altijd geweest van die Jerry Lewis. En dit is Gary Lewis, dus de zoon van hem. En de Playboys in de jaren 60 dus met This Diamond Ring. We gaan het podium op en dat gaan we doen met een plaat uit 1985. En dan gaan we even terug naar het Wembley Stadium.
1: Absolutely live.
0: Met Queen.

FM, Shiny Happy People. Ja, als je nog meer van dat soort mensen wil zien, dan kun je vandaag, maar ook morgen natuurlijk, naar Amsterdam. Want daar is natuurlijk de Pride nog steeds bezig. Ja, de Pride Amsterdam, Amsterdam Pride. Ja, ik ben er niet zo van. Ik ben gewoon sowieso, weet je wel. Wees wie je bent of ben wie je wilt zijn. Geen probleem. Maar ik denk dat... waarom moet er zoveel nadruk op alles gelegd worden eigenlijk? Ja, ik vind dat ook een beetje vreemd. Maar goed, we kunnen niet alles hebben. Dus als je daar naartoe wil gaan, het is nog tot 7 augustus, meen ik, zo even uit mijn hoofd. Een man die vandaag op deze dag geboren is, overleden is trouwens in 2023, dat is Daniel Boone. En die ken je nog van dit nummer, The Beautiful Sunday.

Daniel Boone en The Beautiful Sunday. We moeten even twee dagen wachten natuurlijk. We hebben de Mi Amigo Sunday hier op Golden Oldies Radio. En morgen natuurlijk de Vibe Zaterdag. Ook heel gezellig. Met alleen maar goede collega's, kan ik zeggen. Ja, vandaag is natuurlijk de Vrolijke Vrijdag. Oftewel de Experience Friday. En in de Experience Friday hebben we ook tenminste in Absolute Classics op Experience Friday. Bij Experience Friday op Golden Oldies Radio. Om het allemaal

0: oosten van het land. Daar woont Peter. Peter had mij vorige week al gemaild.
1: Na de uitzending.
0: Dus dat ging voor nu even nog niet door. Maar zijn vader, ja, die heeft een naam waar er ook een plaats van is gemaakt. En ja, Peter vroeg, zou je die voor mij willen draaien? Ja, natuurlijk. Gaan we zeker doen, Peter.
2: Het naamplaatje van vandaag is...
3: Max, era Max, più tranquillo che mai.

Reach out, I'll be there. Volledig getiteld. Ja, ik dacht, ik pak er even een Spaans deuntje bij. Want de Spaanse zanger Peret, hij komt precies vandaag 1971 binnen in de Nederlandse top 40 met zijn single Borriquito. Borriquito. Dat is een ezel in het Spaans. In de andere taal weet ik het niet, want ik weet niet of die ook in een andere taal gebruikt wordt eigenlijk. In ieder geval, de plaat die staat vanaf 14 augustus 71, 7 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En Peret, ja, hij wordt geboren in Calaf, 1935, als Pedro Pubil. Hij wordt geboren als Pedro Pubil Calaf, dat moet ik zeggen, want dat is zijn volledige naam. Ja, hij wilde als kind al artiest worden, maar zijn vader die wilde dat niet zo. In ieder geval in Spanje staat hij in de jaren 60 geregeld in de hitparade. Daarnaast is hij ook al als acteur op het Witte Doek te zien. In 1967 breekt hij door in Europa met de internationale muziekbeurs Midem in Cannes. Als hij daar optreedt met onder andere Donovan en Sandy Shaw. De hoogtepunt in zijn carrière vindt Peret zijn optreden tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen van 1992. Die destijds in Barcelona werden gehouden.

is meer Wait for the Rain eigenlijk. Dat was een groot hit voor Fanny en Rob Bolland in de jaren 70. Wait for the Sun. Ja, het is tijd om te gaan dansen met z'n tweetjes. En dat betekent dus weer de broek met wijde pijpen aan, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen. En natuurlijk even de tafels en stoelen aan de kant zetten. Want dat is wel prettig om dat te doen natuurlijk. Dan val je daar, dan breek je daar in ieder geval niet je nek over. En we gaan het vandaag doen met een band die ontstaan is uit de Volcanoes en Moods. Die in de jaren 60 optraden en soulmuziek speelden. En begin jaren 70 waren ze een van de eerste discogroepen. En de allereerste opname van deze band was Sing With a Strange of My Heart. En dat dateert uit 1972. Oorspronkelijk een oud nummer uit 1943. En dat werd toen gezongen door Judy Garland. En dat ging ongeveer zo. Heel iets anders.

0: Ja, en dan nog een paar minuten verder dan natuurlijk. Judy Garland. Van natuurlijk The Wizard of Oz. Ja. Wij draaien natuurlijk de andere versie. De plaat van de mannen van de Tramps uiteraard. En dat is vandaag de Dance Classic. En dat is waar we vandaag met z'n tweetjes op gaan dansen.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.

leef in het heden. Denk in het heden. En af en toe misschien aan morgen. Maar ja, morgen moet nog komen. En gisteren heeft geen zin meer, want gisteren is al geweest. Daar schiet je verder ook weinig mee op natuurlijk. Vandaag, dat was natuurlijk Bluff. In Absolute Classics op deze vrijdagmiddag. Eens even kijken, want ik had wat leuks hier voor Roxy Music. Want die komt precies vandaag, 31 juli 82, op de eerste plaats in de LP Top 50 met het album Avalon. Blijkt ook tevens de laatste officiële plaat van Roxy Music te zijn, want 2 jaar later gaat de groep uit elkaar. En Avalon is trouwens wel het best verkochte album van Roxy Music. En er worden 3 singles vanaf gehaald. Avalon, More Than This en Take a Chance. En op dat moment bestaat de groep nog uit 3 originele leden. Brian Ferry, Phil Manzanera, dat is de gitarist en de saxofoonspeler Andy Mackay. En tijdens de opnames van Avalon zijn de spanningen ook al onder de 3 originele leden goed merkbaar. Ja, dat was meer dan 220 volt, zullen we maar zeggen. En wanneer gevraagd wordt ook naar de beste herinneringen tijdens de opnames, zegt Phil Manzanera: "The day the bloody thing was finished." Ja, aan alles komt een einde. En dus ook aan het maken van dat album. En ja, het mooie is dat we de muziek natuurlijk nog hebben. En dat scheelt natuurlijk. En dan kun je het ermee eens zijn dat het wel of niet mooi is. Maar dit is gewoon prachtig. Roxy Music. En Avalon.

tot zover ook After Classics voor vandaag. Straks, na 4 uur, Rob van Genderen. Ik zou zeggen, kom een beetje dichter bij je radio, want het gaat leuk worden. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
4: Kane, dit is Rain Down On Me.
3: Alleen de allerbeste classics.

band die bekend stond om het zwiebertje-effect. Ze begonnen in 2002. In 2014 besloten ze de band definitief te stoppen. En in 2023 kwamen ze weer bij elkaar voor hun 25-jarige jubileum. Dat leidde tot een documentaire, New

0: tweede zou zijn van de groep. Kortom, is wachten totdat ze weer opnieuw gaan beginnen. Dat waren Dinant Woestel en Dennis van Leeuwen en de rest van de band met een hit uit 2002. En in 2003 werd hij nog een keer geremixed door DJ Tiësto. Het was Kane en Rain Down On Me.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Het is 31 juli 2026. Het is bijna weekend en je bent bij Golden Oldies. Een nieuwe vrijdagmiddagshow is hier tot 6 uur. Met nu een zomerse hit uit de 80's.
2: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
3: Hallo.
4: Leuk, gezellig.
3: Ja, heel leuk. Ja.
5: Goedemiddag.
0: In dit uur hebben we gave hits voor je klaarstaan van EMF, Rick Astley, Fleetwood Mac, Don't You Laugh, Peter Andre en Cisco zometeen.

0: Onderbroegelol, Francisco was dat in de vrijdagmiddagshow. Het wordt in dit geval geschreven met T-H-O-N-G. Dus thong en geen tong. Dus onderbroegelol op de radio. Dames en heren, het is weer vrijdag.
1: De hele dag. Thank God it's
0: Friday. De hele dag, de Experience Friday.
1: Thank God it's Friday.
0: En ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar Gerard de Brakonier is overleden. Hij was de bassist van de popgroep Toontje Lager in de jaren 80. Leek mij een mooi moment om een liedje van de band te draaien.

0: Mannen van Toontje Lager, ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? En dan zijn we opeens aangeland in 2026 en dan krijgen we opeens te maken met AI. En gaat bijna alles automatisch. Overigens zijn dat geen leuke mensen hoor, van AI. Ik kwam dat gliedje van AI tegen op de gang hier in de studio. Nou, het programma van John Dekker, en daar is ze altijd. En, ik vroeg aan haar, heb je misschien zin om met mij op date te gaan?
1: Nee, daar heb ik helemaal geen zin in, vervelende DJ.
0: Dus, nee, scoor je geen punten mee. Golden Oldies Radio, dit is de vrijdagmiddagshow. Zometeen staat klaar. Choir for Help. Mooie plaat van Rick Astley. Maar nu eerst EMF uit de 90s. Dit is Unbelievable.

je goed luistert, dan hoor je de zomer als een cool briesje uit je radio komen. Dat waren Enrique Iglesias en Bad Bunny. En El Bano, de zomerhit van een paar jaar geleden.

0: eerste rit met de Lunar op de maan. Het is World Ranger Day vandaag. En Wesley Snipes, de bekende acteur, is jarig. En dat geldt ook voor J.K. Rowling, de grote man achter de Harry Potter reeks. Allebei van harte
1: gefeliciteerd.
0: En maak er een mooie dag van. In 1977 stond Donna Summer op nummer 1 in de top 40 op 31 juli met I Feel Love. Die plaat die hoor je zometeen hier op Golden Oldies. Maar nu weer, The Godfather. Of Soul. James Brown is hier. Living

en Oldies Radio. De beste classics. Creedence Clearwater Revival was dat. Have You Ever Seen The Rain? Kortweg CCR. En dit was er eentje van Fleetwood Mac. Altijd leuk. Een liedje van Fleetwood Mac op de radio. Dat was As Long As You Follow. Zometeen hoor je Shake.

0: Nou, zeg nou zelf, Michael Barrett en Gaynor Hopkins, dat bekt natuurlijk niet zo lekker als Bonnie Tyler en Shakin' Stevens.
1: Ja, ja, ja.
0: Overigens leek ik wel een beetje op Shakin' Stevens toen ik nog jong was. Ik had toen pikzwart haar en een blitz spijkje. Daar is niet heel veel meer van over. Van het haar ook niet trouwens. Maar dat terzijde. Dames en heren, het is vrijdagmiddag. We gaan zometeen na het nieuws van 5 uur het weekend officieel inluiden. Dat doen we met een gave plaat van Teaspoon. Mercedes-Benz staat zometeen voor je klaar. Maar nu eerst nog één grote hit uit de 90's. Hij wordt ook wel

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
1: een Eurodance hit uit 1995. Dit is Mercedes-Benz van Teaspoon.
0: Alleen de allerbeste classics.

0: Tot 1995 was dit de zangeres van Teaspoon. Jeanne Scheer was dat. The best station. Daarna was het de beurt aan Linda Estelle. En werd zij de vaste zangeres van de band. Ze was onder andere te horen op de wereldhit I Wanna Have Sex on the Beach. Ja, dat wil ik ook wel.
1: The best oldies station. Golden oldies
0: radio. Het origineel van Mercedes-Benz kwam uit 1971 van Janis Joplin. Maar het werd nooit een hit in Nederland. En die van Teaspoon wel. Lekker pur. Dames en heren, we gaan het weekend aftrappen. Let's go.
2: Ja, weekend is begonnen.
0: Ja. We zeggen hey. We zeggen ho. Misschien heb je al lang vakantie, maar we zijn in ieder geval

tijden, deze Pinatones. Natuurlijk samen met Bob Marley. Samen richtten ze de Wailers op begin jaren 60 en hadden ze grote successen samen. En 11 september 1987, toen sloeg het noodlot toe. Toen werd hij in zijn huis vermoord en doodgeschoten door een van zijn beste vrienden. Die kwam net uit de gevangenis en wilde geld zien. En toen Pieter zei dat hij geen geld had, ja, toen schoot hij maar dood. Dames en heren, het is weer tijd voor... Het is weer tijd voor...

Spanje-Argentinië. Die door Spanje met 1-0 werd gewonnen natuurlijk. Zou het alweer bijna zijn vergeten. En er traden nog andere artiesten op. Madonna, BTS, Shakira natuurlijk. En ook de Muppets. Ja, die snapte ik niet helemaal. En als je dan de Muppets op laat treden... Ja, laat dan ook nog even die Swedish Chef aan het woord, hè. Ja, die Zweedse kok die hoort er een beetje bij natuurlijk, hè. Maar die hebben we niet gezien tijdens de halftime show. Dames en heren, je bent bij Golden Oldies Radio. Zometeen hoor je de plaat die eigenlijk helemaal geen succes was. De platenmaatschappij die had het al bijna opgegeven. Maar toen het duo een paar maanden later een andere single uitbracht die wel een enorme hit werd, besloten ze ook dit liedje opnieuw uit te brengen. En opeens schoot het ook de hitlijst in. En soms heb je dus gewoon één grote hit nodig om een eerder nummer alsnog een tweede kans te geven. Welke plaat dat is, dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst Rupert Holmes, de Pina Colada Song. Het is tijd voor een escape.

prachtig werd uitgebracht, maar aanvankelijk helemaal niets deed. Pas nadat Sweet Dreams in 1983 wereldwijd een enorme hit werd, werd de single Love is a Stranger opnieuw uitgebracht. En werd het alsnog een internationale hit. Overigens zorgde Andy Lennox destijds voor veel ophef met de videoclip. Ze verscheen daarin met kort fel oranje haar en een strak mannenpak.

uit in het jaar 2000. We gaan terug naar de top 40 van 15 januari 2000. Je krijgt voor mij een overzicht van alle grote hits in die top 40.

0: Het ging over van alles, behalve over slagroom. In die tijd heette hij volgens mij ook nog een klein beetje de Symbol. En toen veranderde hij zijn naam weer in Prince. Dat was Queen. Het is vrijdagmiddag en het is er weer tijd voor.
1: 40 Flashback.
0: Ik neem je mee terug naar de top 40 van 15 januari 2000. En deze track stond op nummer 39. Road Ahead van City to City.

0: Venga Boys. Drop It van Schoolboy 2. En Marco Borsato stond op nummer 1 met Binnen.
1: Lekker old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dit was de vrijdagmiddagshow. Zometeen heel veel plezier met Paul Bakker. Hij is er weer met een hutcover vol met hits zometeen. En dit is de laatste. De Vinyl Disco Hit voor deze week. I Want You Back van de Jacksons. Tot volgende week en ik wens je een fantastisch weekend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom uit Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederlandticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde €118 miljoen, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom uit Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederlandticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde €118 miljoen, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert gebeurde een ongeluk. De weg is hierdoor dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht doordat een vrachtwagen een lading mest is verloren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Ik zou zeggen, ja, die heatwave, dat is nog steeds een beetje aan de hand, hè, natuurlijk. Het is wel wat afgekoeld. Donderdag was het nog 30 graden hier in de studio. Maar het is wat minder, hè. Dus komt er nog wel wat lekker weer aan. Het blijft natuurlijk lekker, maar het moet niet te heet worden. Maar goed, genoeg gezeurd over het weer. Welkom in de show, vrijdag 31 juli. Dankjewel Rob van Genderen voor jouw programma. Tussen 4 en 6. En ik neem je weer mee tot aan de klok van 8 uur met mooie muziek. Zoals je van me gewend bent. Iets Nederlands, iets Frans, iets Duits. In het eerste en in het tweede uur. En natuurlijk een hoop lekkere oude gouden platen voor je. Om maar met de deur in huis te vallen. Hier zijn die OJ's. En dat heet Put Your Hands Together. Oftewel, nou die handjes de lucht in.

Alicia Bridges, 1979. I Love the Nightlife, Disco Round. De nightlife die hield ik wel van de 79. Die draaide 5 avonden in de week in een discotheek, videotheek zoals in Arnhem. De Peacock. Nou, wat wil je nog meer? Nou, dat is daarvoor hoorde je Mediterranee van Hervé Villar. Dat was niet origineel. Het origineel was natuurlijk van Toto Cutugno uit 1983 ook. En dan heette het Italiano. Hier zijn de Cats met een van de allermooiste op speciaal bezoek. One Way Wind.

The Tramps uit 1975. Sing When the Strings of My Heart. Het leuk was als je de plaat omdraaide, kreeg je Penguin uit de Big Apple. Of precies is al de plaat, alleen die werd niet ingezongen. Het is een instrumentale. Maar die kon je wel lekker gebruiken. Als, outro, intro, whatever you want. Daarvoor natuurlijk The Cats met A One Way Wind. Een mooi verhaal daarbij is dat de plaat in 1971 een week langer in de tipperaden bleef staan. Omdat er nog niet genoeg exemplaren waren gedrukt, geperst. En als er nou in één keer genoeg exemplaren waren, dan kon de volgende week, als de plaat binnen zou komen in die top 40, dat meteen doorstoten naar de top 10. Dus wachten tot er 25.000 waren geperst. Toen kwam de plaat in de top 40 en toen werd het een onvergetelijk en zo niet een allergrootste hit. The Cats met One Way Wind. Nou, in diezelfde tijd, spannend begin jaren 70, zit natuurlijk een enorm van Peter Maffay. Hier is die met Doe!

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Sweet Harmony. 7:30. Dat noemen ze een dubbele tijdmelding. Heel populair om dat te zeggen. Dus ik zie dat het 7:30 is. Dus ik denk, nou, laten we dat ook maar weer eens een keer doen. The Beloved hoorde jaar 1993. Nummer heette Sweet Harmony. Laatst een interview gezien met Billy Joel. En die vroegen ze, welk nummer had jij nou eigenlijk zelf willen schrijven?

0: Pet Shop Boys. En Love, et cetera. Nooit een hit geweest in Nederland. Maar hij kwam ook niet uit de 90's. Is een beetje gesmokkeld. Maar we draaien hem speciaal voor het meisje. Die vindt het mooi. Ik ook. Goed. Daarvoor natuurlijk de favoriete plaat van Billy Joel. Waar ze aan hem vroegen welk nummer had je ooit willen schrijven. Dat had Jimmy Webb gedaan voor Glen Gamble en de Wichita Lineman. De man die in Wichita de telefoonpalen aan elkaar verbindt. Hier is Boudewijn de Groot.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Songblue. 1972, een hit. En nummer 4 notering in de top 40 voor Neil Diamond. En daarvoor die plaat die zelfs nog even nummer 1 heeft gestaan in de top 2000 avond van Boudewijn de Groot. Oka, oka, oka.

plaat heeft drie keer in de top 40 gestaan. Voor het eerst, drie keer uit. Niet in de top 40, maar wel twee keer daarvan. BJ Thomas deed het in 1969. Jonathan King deed het in 1972. En deze uitvoering was van Blue Sweat en Björn Skits. Die hadden er een hit mee in 1974 in diezelfde lijst. Hooked on a Feeling. Dan een stukje Italo-disco uit de 80s, 90s. Hier is Valerie Dor. En ik denk tot dat nieuws van 7 uur met deze The Night. Tot zometeen aan de andere kant van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 1964. Hululu and the Lovers and Shout. Origineel was van de Isley Brothers uit 1959.
1: Zeg ik dat goed?
0: Ja, inderdaad. Nog ouder. Die draaiden we in het vorige uur nog, hè, die Isley Brothers. Welkom in het tweede gedeelte van de hitcover tot aan de klok van 8 uur. Lulu, ja, wat had hij ook allemaal meer? Die had ook, die deed ook mee aan het Songfestival ooit, hè? 1969. Boom, bang, bang. Won ze het Songfestival voor Schotland, voor Engeland. Het is in die buurt in ieder geval. Jongens, ik heb weer heerlijke muziek voor je in de tweede uur van het programma. Er zit af en toe nog een verzoekplaat, een stiekem verzoekplaat tussen. En als je ook een verzoekplaat wil horen, dan weet je me te vinden. En dan doe je dat gewoon en dan zit hij de volgende week ook weer in. 6 over 7, we gaan met Cliff beginnen. Hier is hij met Dreamin'.

volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Alain Barrière en Noël Cordier tout en va hadden er een hit mee in juli 75, terwijl in mei 75 Barry en Eileen al een hit met het nummer hadden. Maar het origineel was toch echt die van Alain en Noël. Daarvoor Twist in My Sobriety, Tanita Tikaram. En dit is the one and only Rod Stewart. Draai speciaal voor vriend Diederik. Diederik, mocht je luisteren, hij is voor jou.

geschreven door en gezongen door Robbie Robertson, bandleider van de band. Die is natuurlijk ook nog een keer van Somewhere Down the Lazy River, of Crazy River. Daarvoor Rod Stewart en Ron Wood in Stay With Me. Kwart over half acht, tijd voor Duitse muziek.

Never Knew Love Like This Before. Stephanie Mills. Een lekkere plaat om 7:50. Dat betekent dat we na deze weer een lekkere Bee Gees krijgen, want dan is het 7:15. Steve Miller.

Dat is ook wel weer wat voor de vergeten plaat op 100 of niet, Edwin. Bonnie M, Night Flight to Venus. 9 voor 8. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Bee Gees met You Should Be Dancing om kwart voor 8. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. En de Duitse plaat die ik niet had afgekondigd, Las die Sonne in Dein Herz van Wind. Een Jetliner, die had ik wel afgekondigd. Ja, dat klopt inderdaad. Dus we kunnen deze afsluiten en door met de volgende. Hier is The Scene, Telau en Blauw.

De man is ook alweer 11 jaar niet meer onder ons. Tselau. Frontman van de Scene. In dit prachtige nummer. Blauw. 8:05 is het geworden. En dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Doe ik weer met een leuke plaat, dacht ik. Die draaien we speciaal voor Balder. Want Balder is morgen jarig in augustus. En bij zijn geboorte heeft hij het Simple Minds Jam toegediend gekregen door zijn vader. Dus vandaar dat we iets van een Simple Minds draaien. Balder, van harte gefeliciteerd. Mensen, ik zie jullie graag volgende week weer tussen 6 en 8. Hier is de New Girl Dream in Proximum.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you ready to boogie?
4: Broadcasting on the internet, AM and DAB+.
3: The best music, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stortte in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaak het doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Vrijdagavond is Soundtracksavond op Golden Oldies Radio. Soundtracks op vrijdag is soul, funk en disco

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Wat een geweldig nummer aan het begin van de show. Ja, Cool and the Gang. Zo, maar op zo'n mooie avond als vandaag. Je hoorde Joanna.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga vanavond ook weer je oren lekker vertroetelen, hoor. Wees gerust, er komen mooie klanken aan die je trommelvliezen zullen strelen. En we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken, dus dat komt er ook aan. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op in een toeristengebied. Want dat is ook wel interessant, want waar zijn wij als Hollanders overal te vinden? Nou, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen, daar is hij op visite geweest om daar de sfeer te proeven. En hij vroeg aan de Zeeuws-Vlamingen zelf, voelt u zich nu meer Zeeuws-Vlaams of toch een Nederlander? Nou, dat is een interessante vraag, want in België zeggen ze dat de Zeeuws-Vlamingen reserve-Belgen zijn. Dus dat is best wel een interessant dingetje, zou je kunnen zeggen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de vink, dan niet over de blinde vink en ook niet over de slaafvink, maar over de vink in het algemeen. En we gaan vandaag ook praten met Franciscus Gasthuis, want zij zijn opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. Dat is een heel ingewikkeld, moeilijk en een heel gevoelig terrein van de gezondheidszorg. Je hoort er zo meteen alles over in deze mooie late avond.

0: met Beyoncé. En nu weer even rustig naar rechts, hè. In Replaceable hoorde je van haar uit 2006. En de Thames of Wormen, een lekker deuntje uit de jaren 70. Je hoorde Hey Girl, Don't Bother Me. Hier in de late avond. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Die is met vakantie geweest en hij is nu alweer terug op de basis, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft natuurlijk waar hij was wel een paar leuke reportages gemaakt. Dus, en daar maakt hij ons deelgenoot van. En in deze laatste van een serie van 4 kleine reportages vanuit het mooie Zeeuws-Vlaanderen stellen we nu de vraag. Hij dus, voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of toch wel Nederlander? Zo dicht bij België is het ook waarachtig nog best een hele inspanning om de juiste nationaliteit te voelen. Want ja, het loopt helemaal in elkaar over daar. Hè? Jeroen van Gent bewoog zich in de straten van Terneuzen, stelde de vragen en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Ja, want ligt dat voor de hand, dat Zeeuws-Vlaamse gevoel? Of is toch af en toe, bij zo'n feestdag als Koningsdag, ik noem maar wat, ook het Hollanderschap nog een beetje, ja, paraat, zeg maar. Voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of ook echt een Hollander?
2: Nee, Hollander zeker niet.
1: Niet?
2: Nee, zeker niet.
1: Heel zeker niet?
2: Nee.
3: Ja, meer Zeeuw eigenlijk. Zeeuw.
1: Ja, hè?
3: Ja, Zeeuw. Dus, echte Zeeuw. Onzinnig.
1: Oh.
3: Ja.
1: U bent sneller dan ik zelf. Voelt u zich nou meer Zeeuws-Vlaams of ook een Hollander?
4: Ik voel me echt wel Zeeuws-Vlaams, ja.
1: En u?
2: Meer Zeeuws-Vlaams of Hollander?
5: Meer Zeeuws-Vlaams.
2: Ja, hè?
4: Overkant maar, hè?
2: Ja.
5: Kom van de andere kant, hè?
2: Ah, oké. Okay. Ah, ja.
5: Dus nee. Ik ben hier in het Bourgondische leven al.
2: Ja.
5: En dat bevalt me prima.
1: Daar had net iemand anders het ook over. Er komen hier staat Belgische mensen, eten Vlaamse mensen. Ja. Toch? Ik bedoel,
5: ja, klopt helemaal.
1: Ja?
5: Dus het Bourgondische leven,
1: ja,
5: staat me heel erg aan.
1: En dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, ik zie het, ik zie het. Het is radio, maar het is niet...
5: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams.
1: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, maar waar zit hem dat in? Ik bedoel, Nederland...
3: Ja, een beetje recht voor zijn raap, recht door zee. Zo is het en niet anders.
1: Ik noem het wel een Koningsdag. Dat wordt toch wel gevierd?
2: Jawel, jawel, zeker. Wij zijn toch koningsgezind, denk ik, ja.
1: Koningsgezind?
2: Ja.
1: Maar niet echt dat je zegt Hollander?
2: Hollander niet. Ik voel me echt geen Hollander.
1: Nee.
2: Dat is een ras wat woont ver weg.
1: En meer Belg? Nee, Vlaams?
2: Nee, Vlaams.
1: Ja, ja, toch wel.
2: Dat is dat typische Vlaamse in de Zeeuws-Vlaanderen, hè?
1: Ja.
2: Ja, we zijn toch een apart landje.
1: Ha.
3: Niet lullen, maar poetsen. Dat is dan weer een andere streek. Maar zo zijn wij ook wel van niet zoveel aan het zeuren.
1: Ja, dat is Rotterdam.
3: Eronder,
1: yes,
3: en doorzetten.
1: Ja?
3: Ja. Lukt het in Mergo.
1: Ja, ja, dat in ieder geval. Ja. Oké. Okay.
2: Ja, Holland is ver weg. Dat is, ja, dat is over de Schelde.
1: Ja.
2: Nou, tegenwoordig ligt die tunnel daar, dus je zit er wat eerder. Maar vroeger, ja, dat was echt een afgesloten gebied. Ja. Hè? Met die boot van Kruiningen naar Perkpolder. Ja. Ja, dan moesten we altijd in Breda. Ik heb in Nijmegen gewoond op tijd. En dan moest je in Breda altijd op de rotonde al kijken.

0: Dan gaat hij open. Een appartement hier zo aan de haven. Die meneer die zag mij lopen met een microfoon. En die denkt, wat is die meneer aan het doen? Nou, dan ga ik gewoon lopen. Ja, ja, want u ziet mij lopen met de microfoon.
1: Ah, dat moet komen. Kom binnen, joh.
0: Oké. Okay.
1: Pas op de dingen, hoor, een afstap.
0: Juist.
1: Deur maar dicht.
0: Deur dicht, juist.
1: Natuurlijk.
0: Oké.
1: Met de andere, ja. Met de handen vol werkmensen en alles, hè.
0: Nou.
1: Dat moet de handen kunnen, of niet?
0: Oh, wat een mooi uitzicht ook. Een mooi appartement.
1: Zo hier is, gewoon.
0: Ja.
1: Dat moet niet meer. En waar kom je vandaan vandaan? Ook uit de reuze.
0: Ik kom uit de Randstad, eerlijk is eerlijk.
1: Waar kom je vandaan?
0: Ja, en ik kom nu hier eens kijken. Dus,
1: hier, we gaan hier zitten.
0: Ja.
1: Een mooi lekkertje.
0: Nee, ik hoef niks.
1: Mooi lekker limonadje.
0: Nou, gewoon een glaasje water. Dat is prima. Dat is prima.
1: Moet je hier lekker limonadje?
0: Nou.
1: Moet ik een lekker limonadje?
0: Is goed, oké, dank.
1: Dat staat er voor je heen, hoor.
0: Lekker. Ja, want ik sta met verbazing te kijken naar dat gemeentehuis. Net Battleship Potemkin, vind ik zelf, ja. Maar daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld.
1: Hier, pak eens toe.
0: Ja, dank u.
1: Hier,
0: lekker. Nou, dan zit ik met een uitzicht, zeg. Wow.
1: Dat is gewoon, jong.
0: Ja, echt wel. Ja, er gaat een bananenboot voorbij van Dolen. En ik heb al een ander fruitschip zien liggen.
1: Hier, ja.
0: Geweldig.
1: Daar kijk je nou door.
0: Maar voelt hij zich nou meer Zeeuws-Vlaams of toch ook nog wel Hollander?
2: Nee, ik ben geen Hollander. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Meer Vlaams?
2: Ja, Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben geen Hollander. Ja, ik ben wel een Hollander, maar ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is een heel verschil.
2: Ja, dat is een groot verschil, ja.
0: Maar ik noem maar wat Koningsdag.
2: Ja, dat schittert hier zo.
0: Toch wel?
2: Koninginnedag. Ja, wat heb je dan?
0: Toch wel?
2: Koningsdag, ja. Dat moet je meer inzetten, hoor. Maar dat wordt er wel een feest.
0: Maar dat is Holland.
2: Ja, dat weet ik ook wel. Dat Holland, ja. Maar dan wordt er wel een feest hier, hoor. Ja. Dan lopen we de nakerhoed samen.
0: Ja, ik geloof het. Ja. Ik heb een heerlijk biertje gekeken. Ga eens even een slok nemen, hoor.
2: Ja, dat gaan we doen, heel. Proost, hoor.
0: Dat is erg lekker. Hoppa. Dank u wel, hè. Ja, we mogen geen reclame maken, maar het is een triple Carmeliet.
1: Ja, dat moet je, hoor.
0: Dank u wel, hoor. Ja, ik moet weer terug, want ik ga maar naar de studio. Maar het is wel fantastisch.
1: Oh, goed.
0: Het is hartstikke fijn. Ik...
1: Dat is al uit de wereld. Goedendag.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

een van de allergrootste hits van Gilbert Bécaud hier in de late avond. L'importance c'est la rose. En de vreemde kostgangers hoorde je hier allemaal in de late avond. Op speciaal verzoek van Jeroen Vergent, die nu weer terug is uit Zeeuws-Vlaanderen van zijn vakantie en zijn reportages. Dus volgende week horen we weer dingen hier uit onze eigen regio. Dat is ook best wel interessant. Dus blijf lekker luisteren. Over een paar minuten, overigens, een leuke column van Mille Stekkers. Hij gaat het hebben over de Vink. Het komt er allemaal aan na Kelly Clarkson en Already Gone.

0: Vink. In de trein hoef je je nooit te vervelen. Let alleen al eens op de enorme variatie in neuzen en oren en je valt van de ene verbazing in de andere. Het spannendst blijft echter de reiziger tegenover je strak aan te kijken. Verder niks. Maar wat er ook gebeurt, blijf kijken. Eerst zal de bekekene doen alsof hij niets in de gaten heeft. Hooguit klampt hij zich iets vaster aan het door hem gelezen boek, waarvan inmiddels geen woord meer tot hem doordringt. Dan probeert hij zich aan je blik te onttrekken door de andere kant op te kijken. Al snel wordt het onttrekken een ontworstelen. Als een slang in doodsnood kronkelt de blik door de coupé. Maar ook inwendig heeft uw kijken van alles in uw medemens teweeggebracht. Zijn ademhaling gaat zichtbaar sneller, het hart draait dol, de bloeddruk stijgt, hormonen zaaien her en der paniek, spieren onttrekken zich aan het centraal gezag. En dat allemaal door een blik. Zo blijkt ook de mens uitgerust met een afstandsbediening. Om te voorkomen dat iedereen met hartkloppingen en gierende hormonen door het leven gaat, laten we andermans afstandsbediening meestal met rust. Dat er op stations zoveel kranten worden verkocht, is niet omdat treinreizigers bovenmatig in het wereldnieuws zijn geïnteresseerd, maar opdat ze zich in drukke forensentreinen moeiteloos aan elkaars blikken kunnen onttrekken. In een lift kan dit niet. Daar ontbreken er zowel de tijd als de ruimte voor. Alle ogen zijn hier over elkaars hoofden heen gericht op een hiertoe aangebrachte teller die officieel dient om het nummer van de verdieping aan te geven. Ademloos zwijgend volgen de liftpassagiers het verglijden van die nummers met grote ogen alsof het de voetbaluitslagen zijn. Menigeen wordt het desondanks te veel en stapt enkele verdiepingen te vroeg uit. Waarom zijn mensen in de trein of de lift zo snel nerveus? Wat mankeert eraan? Het mankeert aan armslag. Elk mens draagt een onzichtbaar territorium om zich heen waarbinnen hij geen vreemden duldt. Iemand die hier doorheen breekt is een klootzak of een teerbeminde. Honden hebben dat niet. Die zitten ogenblikkelijk met hun vieze neuzen in hun vieze konten, maar vinken zitten zelfs zo keurig verdeeld over hun tak of ze het hebben uitgepast. Wetenschappers hebben het voor ze nagemeten. Het blijkt dat ze een onderlinge afstand van 18 tot 25 centimeter bewaren. Bij een mens die ruim 10 maal groter is, zou je dus op 2 meter mogen rekenen. En in afgelegen streken is dat ook zo. Daar geven vreemden elkaar met gestrekte armen een hand. Maar in de stad is de individuele afstand geslonken tot 50 à 100 centimeter. Zo'n individuele afstand kan, mits gerespecteerd, handig zijn om conflicten te vermijden, maar ze staat het leggen van contacten danig in de weg. Het nijpendst is dit in de paartijd. Vinken zingen zich dan suf en werken een heel handboek vol rituelen af om zich door de 20 centimeter van een wijfje heen te werken. Mensen bouwen er disco's voor en organiseren jongerenreizen. Een ander middel om de individuele afstand te verminderen, ook buiten de paartijd, is drank. Met elke centiliter alcohol kruipen twee mensen een millimeter dichter naar elkaar. Voor ze het in de gaten hebben, zitten ze met de armen om elkaars schouder, wat meteen het omvallen tegengaat. Zeer duidelijk is deze uitwerking van alcohol te merken indien slechts één van beiden flink heeft gedronken en de ander het onplezierige gevoel krijgt dat de een in zijn oor wil kruipen. Gelukkig kan het ook zonder drank. Het kan ook met hond. Deze methode maakt er gebruik van dat de individuele afstand alleen tegenover soortgenoten in acht wordt genomen. Of er echt tussen hen in een mus neerstrijkt, dat kan twee vinken niet veel schelen. En hetzelfde geldt voor mensen van wie het territorium door een hond wordt geschonden. Een vrouw die in een trein met behulp van haar hond contact wil leggen, viert de lijn tot buiten haar ongenaakbare meter. Iemand die eigenlijk het bazinnetje zou willen strelen, kan nu beginnen de hond te aaien, waarna de vrouw nog slechts zoetjes aan de lijn behoeft in te halen. Dat is een leuk gezicht. Vooral als je ziet hoe ze er tot slot de hond, die nu geen nut meer heeft, van tussen probeert te werken. In de trein hoef je je nooit te vervelen.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Een paar prachtige klassiekers hoor je achter elkaar hier bij jou na de avond. Ik wil wat anders zeggen. Ziet de prins iets anders op mijn tong. Hey, Ramses Shaffy, we zullen doorgaan. En de Eagles natuurlijk met Witchy Woman uit 1972. Allemaal hier in de show. Over een paar minuten het laatste item van deze avond. Het laatste onderwerp. We gaan praten met Gerdien Tramper. Zij is kinderarts bij het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Zij gaat praten met Tera Cox over een heel mooi onderwerp. Want Sint-Franciscus opnieuw erkent voor de zorg aan te vroeg geboren baby's. Een prachtig onderwerp. En hoe het zit, dat hoor je zo meteen na deze van Jason Donovan. Sealed with a Kiss.

0: Het Franciscus is opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. En aan de telefoon kinderarts Gerdien Tramper. Welkom Gerdien.
1: Dankjewel. Gerdien, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, het plezier is geheel aan onze kant. En van harte gefeliciteerd met alweer zo'n mijlpaal. Van wie ontving het Franciscus deze mijlpaal eigenlijk, deze erkenning?
1: Franciscus heeft deze mijlpaal gekregen van de Vereniging Samenwerkende Top Klinische Ziekenhuizen. Ja, dat is eigenlijk een vereniging van die bestaat uit een aantal ziekenhuizen in Nederland die topklinische zorg willen leveren. Dat betekent topzorg gecombineerd met onderwijs en onderzoek.
0: Ja, en om welke aspecten van de zorg van de te vroeg geborenen ging deze erkenning nu?
1: Het gaat eigenlijk niet alleen om te vroeg geborenen, maar het gaat vooral om de pasgeborenen, waarbij we onze focus ook al hebben op de te vroeg geborenen. In ons expertisecentrum zijn we speciaal gericht op het voorkomen van luchtwegproblemen en infecties, ook het goed behandelen van infecties. En ja, kinderen die te vroeg geboren zijn, die hebben een hogere kans op het krijgen van luchtwegproblemen.
0: Maar wat is er kenmerkend aan dit onderzoek en wat is er innovatief aan?
1: Het is niet één onderzoek. In ons centrum doen we meerdere onderzoeken. En die onderzoeken die, richten zich vooral op preventie van luchtwegproblematiek bij pasgeborenen die risicofactoren hebben. Dus risicofactoren, dan heb je het over vroeggeboorte. Maar risicofactoren zijn ook het doormaken van een infectie direct na de geboorte. Daarvoor moet je een antibiotica voorschrijven. En we weten ook dat antibiotica in een hele vroege levensfase geassocieerd is met bijvoorbeeld luchtwegproblemen en de ontwikkeling van astma op een latere leeftijd. Dus ook als we hierin iets goed kunnen doen op de hele jonge leeftijd, net na de geboorte, dan hopen we op langere termijn die luchtwegklachten te voorkomen.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval heel innovatief. En er is een studie in het Franciscus, in samenwerking trouwens met het Erasmus Medisch Centrum. En dat is een REIN-studie. En aan jou de vraag, Gerdien, wat is dat precies?
1: Ja, deze studie heeft in Franciscus gelopen van, nou, is het 2017 tot 2021. Dus is eigenlijk alweer wat langer geleden uitgevoerd. Overigens een heleboel STZ-ziekenhuizen in Nederland. We hadden het net over de STZ, maar een heleboel andere ziekenhuizen hebben ook meegedaan. En in deze studie hebben we gekeken of pasgeborenen ook met een antibiotica drank uitbehandeld konden worden. En normaal bij een verdenking op infectie krijgen zij infuus voor een dag of zeven. Dus moest in het ziekenhuis verblijven. En door onze studie hebben we eigenlijk aan kunnen tonen dat een drank net zo goed werkt. En zij dus ook veilig naar huis kunnen na een aantal dagen opname in het ziekenhuis.
0: En die REIN-studie gaat over de reductie van die antibiotica, toch? In de vorm van een infuus.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk over reductie van antibiotica via infuus. En wat het heeft laten zien op de studie is dat de kinderen gemiddeld een dag of vier tot vijf eerder naar huis kunnen. Dus daar zit ook die reductie in. Hè? Reductie in infuustherapie, ja. En reductie in opnamedagen.
0: Ja, en behalve dat het natuurlijk voor het hele gebeuren veel fijner is dat je eerder naar huis mag en het kostenbesparend is. Wat is er nog meer fijn aan dat dat thuis voortgezet kan worden door middel van een drankje in plaats van een infuus?
1: Nou, ik denk vooral de ziekenhuisopname. Hè? Dus dat het toch het feit dat, dat ouders in het ziekenhuis moeten verblijven en ja, niet de normale gezinssituaties op korte termijn wordt bereikt. Hij heeft twee broertjes, zusjes. Dat geeft toch meer stress dan in een rustige thuissituatie uit kunnen behandelen.
0: Ja, er zijn ook minder vreemde bacteriën, denk ik, in je huissituatie. Of is dat helemaal geen punt?
1: Klopt, dat is absoluut zo. Ja, er zijn natuurlijk heel veel bacteriën in de huissituatie. Ook heel veel gezonde bacteriën. Het nadeel van een ziekenhuisomgeving is dat er natuurlijk vaak meer kwalijke bacteriën zijn en minder van gezonde bacteriën, waardoor het afweersysteem van het kind ook minder goed opgebouwd kan worden in de eerste levensweek. Alhoewel we ook zien dat verpleging in aparte kamers, hè, wat we nu hebben in ons nieuwe vrouw-kindcentrum, dat vaak die risico's ook een heel stuk vermindert.
0: Dat is goed om te horen. Ik wil daar toch even nog iets meer van weten, want jullie zijn aan het verbouwen geweest en het vrouw-kindcentrum is iets heel nieuws. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, het vrouw-kindcentrum is eigenlijk ons nieuwe centrum in Franciscus, waar moeder en kind, nou, vooral vrouw en kind, maar in ons geval is dat moeder en kind, eigenlijk zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Er wordt optimale zorg geboden voor beide, voor zowel vrouwen als pasgeborenen als kinderen. Op een echte state-of-the-art niveau. Waarbij de huisvesting natuurlijk heel mooi is. Hè. Elke patiënt komt te liggen in een aparte kamer. Met uitzicht, met een raam, met mogelijkheden voor ouders om te blijven overnachten. Dus dat is denk ik ook een hele prettige omgeving. Voor zover je het prettig kan noemen in een ziekenhuis.
0: Met je baby in diezelfde kamer?
1: Ja, klopt. Ja, ook moeders die zorg hebben na de bevalling kunnen dan met de baby in dezelfde kamer verblijven. En dat is echt innovatief ten opzichte van onze eerdere situatie.
0: Nou, een terechte erkenning dan hoor ik wel. Ik wil je heel hartelijk bedanken, kinderarts Gerdien Tramper, voor je uitleg over die erkenning voor de zorg voor te vroeg geboren baby's en sowieso voor pasgeboren baby's. Dank je wel.
2: Dank je wel, Terra, voor deze mooie bijdrage aan de late avond. En daarmee komt een einde aan de show. Het is niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij maakt natuurlijk ook weer mooie muziek. Of brengt mooie muziek. En geeft weer duiding met mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show. Een prachtige klassieker. Echt waar. Iedereen kent het. The Doors. Riders on the Storm. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Golden Oldies Radio.
2: De zaterdag vibe. De hardste, de beste. Hans Geersing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM...

gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert het tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van The Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.